0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden, en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lancierinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roemont Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden, en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio PNT.
2: De ochtend van

Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: /adverteren. Radio BNT.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, volgens mij was het vandaag 1 jaar geleden. Dat wij begonnen met BNT. Die maandag. Ja, spannend. Spannend. En nu 1 jaar geleden. En dan nu weer 1 jaar verder. Zeggen wij vrienden. Inmiddels hebben wij flink wat vrienden.

kamer, de kroegen in de hemel. En Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ja, de maandag 31 augustus. Onderweg naar je werk. Of misschien al aan het werk. De grootste olie- en gasproducent van China, die heeft ook heel flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van de energieprijzen. PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar groeien met 22%. En let op, een netto winst in een half jaar tijd van ruim 13,3 miljard euro. Ja, je vraagt je dan toch misschien af, betalen wij over heel de wereld veel te veel voor de benzine? Ja. En dan de camerabrillen van Ray-Ban onder andere. Zoals de Ray-Ban Meta. Die komen negatief in het nieuws, omdat ze nietsvermoedende omstanders stiekem kunnen filmen. Maar blinden en slechtzienden, die hebben juist heel veel baat bij dit soort brillen. En deskundigen in Nederland die vinden daarom dat ze als medisch hulpmiddel op de markt moeten worden gebracht.

Ja, en met een speciale app. Kun je de camera's en de bril niet alleen gebruiken om filmpjes op te nemen, maar ook om bijvoorbeeld teksten te laten voorlezen of om de omgeving in kaart te brengen. Ja, en in een winkelcentrum bijvoorbeeld heb je niet altijd de GPS. En dan is het handiger als een bril kan vertellen waar een winkel is. Dus ja, als je het zo beziet is het natuurlijk wel mooi. Voor de blinden en slechtzienden. Dat er zo'n brillen op de markt zijn die dit kunnen. En de hockeyers hebben het WK in Nederland en België gisteren afgesloten op de vierde plek. 2 dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Spanje verloor Oranje de troostfinale van Argentinië met 1-2. En Nederland staat voor het eerst sinds 2006 niet op het WK-podium.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: Ja, Spice Girls en Who Do You Think You Are? Ja, wij zijn Radio BNT. Kijk even naar buiten. Het wordt vandaag een wisselvallige dag met verspreid over het hele land regen- en onweersbuien. En tijdens de droge periode schijnt de zon misschien. Temperatuur ligt vandaag tussen de 18 en 20 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Ja, echt zo'n maandag weer. Dan de controllers van Flitsmeister. Let even heel goed op de A76 tussen de grens met België en Geleen. Dat wordt gecontroleerd bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de A67 Eindhoven en de grens met België bij 18.2. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 104.5. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen. Opletten bij 50.0. De A58 ook in beide richtingen tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.7. En als laatste heb ik voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar staan ze ook bij 161.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 8 kilometer file. Door een afgevallen lading op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij afrit Heusden 5 kilometer file. De oprit is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In Heerlen doet de politie onderzoek naar een mogelijke schietpartij die afgelopen nacht rond 3:30 plaatsvond. Omwonenden van de Kerkraderweg hoorden meerdere schoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft nu op 2 locaties aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat een plaatsdelict ingericht voor onderzoek en verzoekt getuigen om zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil op het laatste moment toch geen procesafspraken maken met Harry Leidekkers, de broer van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos. De 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan drugsgeld, onder meer door de aankoop van honderden kilo's goud. De top van het OM heeft de voorgestelde deal vlak voor de zitting afgekeurd. En automobilisten in Limburg moeten de komende 2 weken rekening houden met nachtelijke afsluitingen op de A67 en de A2. Rijkswaterstaat voert vanavond tot en met 10 september groot onderhoud uit aan het asfalt, de bermen en de geleiderrails. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de overlast te beperken. Verkeer moet omrijden en rekening houden met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: back. Shawn Mendes and there's nothing holding me back.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor trouwens Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Een Marshmallow met de nieuwe Cameron Whitcomb. Samen brachten ze Hollow. En dat gaat natuurlijk wel weer een knijter van een hit worden binnenkort in de hitparades. Ja, de Noorse premier Jonas die heeft gisteravond opnieuw een bezoek gebracht aan de Bloemenzee voor het paleis in Oslo. En zichtbaar onder de indruk zei hij tegen de omroep dat op die plek waar dagelijks duizenden Nooren rouwen om koning Harold iets speciaals aan het gebeuren is. Al sinds afgelopen donderdag is het continu druk op het Slotsplassen. Na het overlijden van koning Harold ontstond er een grote bloemenzee. Ook liggen er vlaggen, brieven en tekeningen. En de premier die vindt het bijzonder dat het paleisplein weer een verzamelplek is geworden voor de Nooren. Net als na de successen van het Noorse voetbalelftal van afgelopen zomer op het WK. Ja, en zo gaat het echte leven nu eenmaal. We waren verrast dat het überhaupt mogelijk was om hier 100.000 mensen te verzamelen tijdens het WK. En destijds zat de kroonprins, nu onze koning, samen met ons te roeien. En nu hangt hier een deel, ja, een hele andere sfeer. Maar het geeft een gevoel van samenhorigheid. En dit is puur en echt.

De uitvaart van Dolly Parton die heeft afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsgevonden in Nashville. De onlangs overleden countryzangeres is bijgezet naast haar echtgenoot Carl Dean. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee die heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat hij de internationale luchthaven van Nashville wil gaan hernoemen naar Dolly Parton. Tennessee is de geboortestaat van deze, ja, van de vorige week overleden zangeres. In januari vorig jaar werd trouwens al een petitie opgestart om de luchthaven van de stad naar Dolly Parton te vernoemen. Na haar dood werd deze nieuw leven ingeblazen. En afgelopen vrijdag hadden daar bijna 160.000 mensen hun handtekening onder gezet. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel 17 september. Ja, en de FC Twente-spits Wout Weghorst die heeft zijn jeugdliefde Nicky van S ten huwelijk gevraagd. De 53-jarige Oranje International die heeft gisteren een fotocollage van zijn huwelijksaanzoek gedeeld op Instagram. En zij heeft ja gezegd.

Paris and Heaven Must Be Missing an Angel. Laat ons weten welke muziek jij wil horen. En denk eraan, ga naar onze socials. Laat ons even weten welke fly jij zou willen krijgen. Morgen 1 september bestaan we 1 jaar. Dus laat ons even weten. Ja, en de coalitiepartijen D66, VVD en CDA... die zijn er na urenlang onderhandelen op gisteren eigenlijk... nog steeds niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Deze ochtend praten ze verder. En als de partijen er vandaag uitkomen... zullen de ministers de komende maanden alsnog op zoek moeten gaan... naar steun in de beide kamers. Het kabinet hoopt op brede steun van zowel de linkse als de rechtse partijen. Het gaat natuurlijk niet gebeuren. De sociale zekerheid en box 3 zijn de hete hangijzers.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2

0: 18+.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en de Reeshof 9 kilometer file. 10 minuten extra ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 5 minuten op de A59 Os Den Bosch bij Nuland 3 kilometer file. En 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Helmond en de N270 4 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT.

My Universe. Daarvoor Monique Smit. Ja, niet naar huis. Nee. Je bent onderweg naar je werk. En de nieuwe van Alex Warren. Emerald Eyes. De maandag. Laatste dag van deze maand. IJsland heeft trouwens bij een referendum tegen de start van de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie gestemd. Na een nek-aan-nek race bleek 52,8% van de kiezers tegen te zijn. Ja, de volksraadpleging op de eilandstaat met ongeveer 400.000 inwoners draaide om de vraag of IJsland weer moet gaan onderhandelen over het Europese lidmaatschap. IJsland deed in 2009 een aanvraag tot toetreding. Maar ze hebben die aanvraag bevroren in 2013. Maar ze hebben tegengestemd, dus ze komen nog niet bij de Europese Unie. En de huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna €600 per jaar duurder uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. Ja, wie afgelopen februari een nieuw vast contract afsloot, die betaalde gemiddeld ongeveer €1,20 per kubieke meter gas. Nou, inmiddels is dat ongeveer €1,52. Is een stijging van bijna 27%. En ook de stroomprijs in diezelfde periode is gestegen met 5 cent...

Nou, denk eraan, laat ons weten welke plaat jij zou graag zou willen horen. Doe dat via radiobnt.nl als je dan toch bent. Ga even door naar onze socials. En laat je berichtje achter als je graag morgen getrakteerd zou willen worden op Fly.

een plaat. Je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. We kregen weer een berichtje binnen uit Sint-Michielsgestel. Van Vincent Aerts. Graag de nieuwe van U2. Ja, ik heb hem afgelopen vrijdag een klein stukje laten horen. Dus beste Vincent, ja, we gaan hem vandaag helemaal draaien.

Drie van U2, en die heet Yeah. Speciaal voor Vincent Aerts uit Sint-Michiels Gestel. Het wordt vandaag een wisselvallige dag. Met verspreid over het hele land wat regen- en onweersbuien. Tijdens de droge periode schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt vandaag tussen de 18 en 20 graden. Er staat een stevige westenwind. Controles van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A76... tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A73 Venlo-Echt bij 10.7. En tussen Echt en Venlo bij 11.0. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1.

0: Ja, dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18,2. De A59 Oss-Den Bosch bij 150,6. Dan de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 103,5. De N640 Hoeve bij 9,6. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen bij 50,0. En als laatste de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Ook in beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 140,7.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Wil dagelijks files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reesel op 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht, waarschijnlijk duurt dat tot het middaguur. Op de A270 Helmond-Eindhoven, 2 kilometer file bij Eindhoven. Op de N267 Andel-Drunen bij de A59 ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In Heerlen doet de politie onderzoek naar een mogelijke schietpartij die afgelopen nacht rond 3:30 plaatsvond. Omwonenden van de Kerkraderweg hoorden meerdere schoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft nu op 2 locaties aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat een plaats delict ingericht voor onderzoek en verzoekt getuigen om zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil op het laatste moment toch geen procesafspraken maken met Harry Leidekkers, de broer van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos. De 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan drugsgeld, onder meer door de aankoop van honderden kilo's goud. De top van het OM heeft de voorgestelde deal vlak voor de zitting afgekeurd. En automobilisten in Limburg moeten de komende 2 weken rekening houden met nachtelijke afsluiting op de A67 en de A2. Rijkswaterstaat voert vanavond tot en met 10 september groot onderhoud uit aan het asfalt, de bermen en de geleiderrails. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de overlast te beperken. Verkeer moet omrijden en rekening houden met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Bruno Mars.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor hoorde je Pitbull, I Know You Want Me. En Sommieu hadden wij voor je met de nieuwe Fields. Ja, 8:15, een goede ochtend. Wat zijn we blij dat je erbij bent op deze maandag. Hè? Vakantie is echt voorbij. En zeg maar nog even de laatste klusjes gedaan afgelopen weekend. Stavana Polman, die heeft trouwens afgelopen vrijdag bij Vandaag Inside het geslacht van haar tweede kindje bekendgemaakt. De oud-handbalster die sinds 2016 een relatie heeft met Rafael van der Vaart. Die is namelijk een blijde verwachting van een jongen. Phineas O'Connell, beter bekend als de muzikant Phineas, en de vaste producer van zijn zus Billie Eilish, die is in het huwelijk getreden. Hij gaf zijn jawoord afgelopen weekend aan Claudia Solomski. En de range, op een range in Santa Barbara, daar vond de ceremonie plaats in de Amerikaanse staat Californië. En de zangeres Billie Eilish die leidde de huwelijksvoltrekking. Voor 4045 de musical zijn inmiddels 750.000 kaarten verkocht. De musical die sinds september 24 in Barneveld te zien is, die wordt vanwege de aanhoudende belangstelling bovendien verlengd tot en met 30 december. Dat heeft de producent afgelopen vrijdag ook bekendgemaakt. En dan van het weekend werd bekend dat Anne Hathaway, die zal tegenover Tom Cruise gaan spelen in een nieuwe film in het vervolg op The Days of Thunder. De releasedatum zou zijn in de zomer van 2028. Ja, deze Anne Hathaway die is een verwachting. En ze zei dat ze haar baby ter wereld zal brengen en dat ze daarna samen aan hun film gaan werken. En de uitvaart van de afgelopen vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen, die vindt plaats op woensdag 9 september. Het afscheid vindt plaats in de Dom van Oslo. Dat heeft het paleis gisteren bekendgemaakt. Ja, die liggen lang daar, hè. En Kimberly Bosman, bekend van de echte Gooise moeders, die werkt sinds haar relatiebreuk 1 dag per week in een parfumerie en schoonheidssalon in Blaricum. En daarmee probeert ze financieel op eigen benen te staan en haar leven opnieuw op te bouwen. Dat heeft ze bekendgemaakt in de Telegraaf. Nou, met 1 dagje werken per week en dan weer financieel op eigen benen staan. Ik weet niet wat die schoonheidssalon betaalt, maar... En 2 jaar na zijn breuk met Elske Wind is Tim Douwsma weer verliefd. De zanger is namelijk stapelgek op de online presentatrice Michelle Willemsen. En dat heeft hij ook bekendgemaakt in de Telegraaf.

Avicii. Ja, daten met L.O. Black. Daarvoor die prachtige van Donna Summer. Love is in control. Ik heb jarige artiesten voor je. Chad Brennan, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 47. Stefano Battaglia, de Italiaanse pianist, die wordt vandaag 61. Amerikaanse acteur Richard Gere, die wordt vandaag 77. Mireille Bekooy, Nederlandse tv-presentatrice, die wordt vandaag 79 jaar. Noord-Ierse zanger van Have I Told You Lately That I Love You. Dat is Van Morrison. Hij wordt vandaag 81 jaar. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zangeres Deborah Gibson. Ze wordt vandaag 56. En je kent ze misschien als Debbie Gibson.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Sportlife.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Loco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903... terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 km langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo-Eindhoven 2 km stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht, via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot. En tot zover de ANWB-verkeer.

zeg het maar. Wat vind je ervan? De nieuwe van de mannen van Direct. My Friend. Ja. Jullie zijn onze vrienden. Al bijna 1 jaar. Morgen. Is het precies 1 jaar geleden. Dat wij begonnen. En wat zijn we blij. Dat we al zoveel mensen hebben weten te bereiken. Ja, welkom.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed, toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.

vandaag zag net een berichtje voorbij komen dat de ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse restaurantketen Hooters wordt verfilmd. Hooters the Movie gaat over de oprichting van de keten die bekend staat om zijn schaars geklede serveersters. Wanneer die in première gaat, is dus niet helemaal bekend. De opnames moeten wel in november gaan beginnen. Oké dan. En de olieprijzen zijn deze ochtend weer omhoog geschoten door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Vrede tussen Iran en de VS lijkt namelijk weer verder uit het zicht te raken, waardoor een heropening van de straat van Hormuz voor de scheepvaart voorlopig uitblijft. Ja, Trump die heeft gisteren weer Iraanse raketlanceerinstallaties aangevallen. Iran heeft weer teruggeslagen met aanvallen op de Amerikaanse basis in Jordanië. En daarnaast zou een supertanker in de straat van Hormuz geraakt zijn door een mijn. En daardoor zijn de olieprijzen met 2,7% gestegen. En krijgen die grote oliemaatschappijen veel meer winst.

Afgelopen jaar hadden trouwens 450.000 studenten een studieschuld met een gemiddelde van 18.200 euro. Het aantal studenten met een lening is sinds de invoering van de basisbeurs, dat is een maandelijkse toelage van de overheid, is die wel gedaald. Uitwonende studenten aan de universiteit of de hogeschool ontvangen ongeveer 324 euro. Thuiswonenden die krijgen 130 euro per maand. En voor mbo-studenten is dit 350 en 107 euro. Ja, en kom je maandelijks tekort, dan kun je bij de overheid geld lenen. En bij Ome Duo kunnen studenten aan de hogeschool en de universiteit een lening afsluiten van maximaal 1023 euro per maand. En wie 4 jaar maximaal leent, kan dus een schuld opbouwen van ongeveer 49.000 euro. En dat wordt schijnbaar toch flink gedaan. Want die studenten denken dan wel, ja, dan hoeven we niet te werken. Dan krijgen we geld van de overheid. Maar het is toch een lening, je moet het toch ooit een keertje gaan terugbetalen. Bijna 9:30. Dit is Radio BNT. Met de allerbeste muziek, iedere dag weer. Wat dacht je van deze uit de jaren 80? Prachtige muziek van Eric Carmen. Hungry Eyes.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: update van Flitsmeister A76, de grens met België en Geleen. Dat was gecontroleerd bij 1.2. De A73 in beide richtingen tussen Venlo en Echt bij 110.6. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 Eindhoven grens met België 18.2. Dan is erbij gekomen de N261 Berkel Enschot bij 1.2. De A59 Den Bosch Breda bij 103.2. Dan de A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen bij 49.9. Dan ook voor de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes. In beide richtingen wordt er ook gecontroleerd, de hoogte van 140.7 ongeveer. En dan de laatste heb ik voor je, de A58 tussen Goes en Vlissingen. Daar moet je even opletten bij 160.6.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht bij Geldrop, staat stil over 2 kilometer. Het komt door een ongeluk. Omrijden via Venlo en Roermond, via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In Heerlen doet de politie onderzoek naar een mogelijke schietpartij die afgelopen nacht rond 3:30 plaatsvond. Omwonenden van de Kerkraderweg hoorden meerdere schoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft nu op 2 locaties aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat een plaatsdelict ingericht voor onderzoek en verzoekt getuigen om zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil op het laatste moment toch geen procesafspraken maken met Harry Leidekkers, de broer van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos. De 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan drugsgeld, onder meer door de aankoop van honderden kilo's goud. De top van het OM heeft de voorgestelde deal vlak voor de zitting afgekeurd. En automobilisten in Limburg moeten de komende 2 weken rekening houden met nachtelijke afsluitingen op de A67 en de A2. Rijkswaterstaat voert vanavond tot en met 10 september groot onderhoud uit aan het asfalt, de bermen en de geleiderrails. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de overlast te beperken. Verkeer moet omrijden en rekening houden met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Robbie Williams and Candy. Alphabeat daarvoor en Jonas Blue. Nou, minstens 933 arbeiders van de waterkrachtcentrales in Nepal die worden nog steeds vermist. Honderden van hen die zitten vermoedelijk nog vast in de tunnels die door de modder en het puin zijn geblokkeerd. Ja, Nepal en Tibet die werden vorige week getroffen door een hevige stortvloed. Het dodenaantal in Nepal is inmiddels gestegen naar 903. En in totaal zijn er ruim 4000 mensen vermist. Verschrikkelijk. En dan Puk Pietersen, die is er gisteren net niet in geslaagd om een medaille te veroveren bij de WK Mountainbike. De Nederlandse die eindigde als vierde op het onderdeel Cross Country in het Italiaanse Val di Sole. Onderweg de top 3 zometeen. Ja! Jaren 80, Bryan Adams en Heaven.

0: Ja, zometeen na 10 uur. Tim van der Weerde. Daarna Duncan in de middag. Roger Schepers is nog een weekje met vakantie. Dus Erik Kerkhoff vanmiddag. En vanavond Raoul Moreau. Hou je van ethische muziek? Moet je zeker luisteren. Ja, en Paul die vraagt zich af, hey, hallo, is het mogelijk om kans te maken op een fly zonder dat ik Facebook of Instagram heb? Groetjes van Paul. Nou Paul, morgen even luisteren. Ga je achterlaten met een top 3 uit de 90's. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Goedemorgen, lekker de nieuwe week beginnen met Alex Warren zometeen.

Alex Warren bij BNT en Fever Dream. Een nieuwe week voor de boeg. Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Heb je dit rustig aangedaan of ben je er juist lekker op uit geweest? Ik had dan zelf afgelopen zaterdag het feest van mijn oom en tante. Die waren 40 jaar getrouwd en dat vierden ze dan met een barbecue voor de hele familie. Ja, heel gezellig gehad daar, genoeg gelachen. Zeker toen mijn vader op een gegeven moment een barbecue worst op de net ingeoliede barbecue.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.
3: Zomer. Jouw zomer. Jouw BNT.

0: Ben je er een beetje goed in, hula hoepen?
1: Oh, vreselijk zeg. Nou ja, ik absoluut niet. Maar ja, ik kan ook totaal niet dansen. Je bent bij Radio BNT met de beste hits en classics. Omi en hula hoep hoor je. En dit is One Republic en Runaway. Runaway.

0: Goedemorgen. De ochtend van Radio BNT.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen. Berg

0: Jonas Blue en JP Cooper op je radio en Perfect Strangers. BNT bestaat morgen precies 1 jaar. En ja, je kent het wel, wie jarig is, trakteert natuurlijk. Nou, wat je morgen precies kunt winnen, hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer. Een wisselvallige dag vandaag in Limburg en Brabant. Een mix van wolken en af en toe wat zon en ook nog wat regen en onweersbuien. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In Heerlen doet de politie onderzoek naar een mogelijke schietpartij die afgelopen nacht rond 3:30 plaatsvond. Omwonenden van de Kerkraderweg hoorden meerdere schoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft nu op 2 locaties aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat een plaatsdelict ingericht voor onderzoek en verzoekt getuigen om zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil op het laatste moment toch geen procesafspraken maken met Harry Leidekkers, de broer van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos. De 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan drugsgeld, onder meer door de aankoop van honderden kilo's goud. De top van het OM heeft de voorgestelde deal vlak voor de zitting afgekeurd. En automobilisten in Limburg moeten de komende 2 weken rekening houden met nachtelijke afsluiting op de A67 en de A2. Rijkswaterstaat voert vanavond tot en met 10 september groot onderhoud uit aan het asfalt, de bermen en de geleiderrails. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de overlast te beperken. Verkeer moet omrijden en rekening houden met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

TNT met Lost Frequencies en Live It All. Morgen dan vieren we groot feest. Dan bestaat Radio BNT namelijk 1 jaar. En ja, als je jarig bent, dan moet je ook trakteren, toch? Nou, dat doen we dan ook zeker morgen. Morgen vroeg geven we namelijk Limburgse vlaaien weg. Wil je kans maken op zo'n heerlijke Limburgse vlaai? Dan ga je naar de Facebook of de Instagram van Radio BNT en laat je bij ons bericht weten wat jouw favoriete vlaai is. Hoor je jouw naam morgen vroeg in de ochtendshow tussen 7 en 10 bij Erik? Dan heb je vlaai via radiobnt.nl en wie weet ga jij er vandoor met jouw favoriete vlaai. BNT met Pink naar Katy Perry, dit is Hard & Cold.

Bella, Move On Baby. Ja, misschien wel even extra hard nodig op deze maandagochtend. Lekker doorgaan en de radio op BNT laten staan. Dan is het zo weer weekend. Lekker positief blijven. Brian Ferry staat voor...

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer ten slotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2... duurt waarschijnlijk tot 21:15 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond-Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Tim van der Weerden.
11: Met twee superladies na elkaar. Taylor Swift komt eraan na zo.

Taylor Swift en Open Light. Eén van haar hits van dit jaar bij Radio BNT. Als je nou helemaal gek bent op de muziek uit de 80's... luister dan zeker vanavond tussen 7 en 9 naar BNT. Dan is namelijk het 80's Café met Raoul Moreau weer open. Hij draait dan voor jou de allerbeste muziek uit de jaren 80. Nou, wat kun je dan onder andere verwachten? Nou, bijvoorbeeld deze alvast een voorproefje op het 80's Café. De Pet Shop Boys, nu op Radio BNT. Dit is West End Girls...

Radio BNT, Koens en Cooking on Three Burners en This Girl. Ja, dat denkt Fred in B&B Vol Liefde ook steeds bij elke nieuwe single die voor hem naar Bonaire komt. Wat een vent is het, hè? Nou, als je het niet volgt, B&B Vol Liefde, Fred is nogal bot. En ook heel erg hard richting de vrouwen die bij hem langskomen. Niets is goed genoeg eigenlijk en op alles heeft Fred wel iets aan te merken. Ja, het is dan wel vermakelijke televisie om naar te kijken. Maar ja, ik heb ook wel medelijden, moet ik zeggen, met de vrouwen die dan voor hem naar Bonaire zijn afgereisd. Oi, oi, oi.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.

0: Silver and Turn the Tide op BNT. Stel je even voor, je grote voorbeeld wil jou ontmoeten. Hoe zou jij dan reageren? Nou, de vrouw die zo voor je klaarstaat, die dacht dat het een grap was dat haar grote heldin haar wilde ontmoeten. En hoe dat afliep, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Een wisselvallige dag vandaag in Limburg en Brabant. Een mix van wolken en af en toe zon, maar ook regen en onweersbuien. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In Heerlen doet de politie onderzoek naar een mogelijke schietpartij die afgelopen nacht rond 3:30 plaatsvond. Omwonenden van de Kerkraderweg hoorden meerdere schoten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft nu op 2 locaties aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat een plaatsdelict ingericht voor onderzoek en verzoekt getuigen om zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil op het laatste moment toch geen procesafspraken maken met Harry Leidekkers, de broer van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos. De 51-jarige man wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan drugsgeld, onder meer door de aankoop van honderden kilo's goud. De top van het OM heeft de voorgestelde deal vlak voor de zitting afgekeurd. En automobilisten in Limburg moeten de komende 2 weken rekening houden met nachtelijke afsluiting op de A67 en de A2. Rijkswaterstaat voert vanavond tot en met 10 september groot onderhoud uit aan het asfalt, de bermen en de geleiderrails. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de overlast te beperken. Verkeer moet omrijden en rekening houden met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: love you, baby.
1: My oh my, Willy William, Luza Zanza samen met Chris Cross Amsterdam bij BNT.
2: Tim van der Weerden.
1: De Spice Girl die nu voor je klaarstaat is gigantisch fan van Madonna. En toen Madonna haar dan ergens begin zero's op haar hotelkamer belde om samen te gaan eten, toen dacht ze dat een van de andere Spice Girls een grap met haar uithaalde en ze hing bijna de telefoon op. Maar eenmaal in levende lijven bij het diner zag ze toch dat het echt om Madonna ging die haar had opgebeld. En ze was zo nerveus dat ze amper uit haar woorden kwam. Je hoort er nu bij Radio BNT. Melanie C, dit is I Turn To You.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China heiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
13: Even een grapje maken tegen je collega bij de lunch. Do you think I'm sexy? Here's Rod Stewart.

De maandagmiddag van Radio BNT afgetrapt met Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? En ook Somber Hoddy en Homewrecker. Morgen dan is het groot feest. Dan bestaat Radio BNT namelijk precies 1 jaar. En BNT zou BNT niet zijn als we dat niet samen met jou zouden vieren. En daarom geven we morgen iets heel erg lekkers weg. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na een rijtje van 3. Met Culture Club, Karma Chameleon en ook Enrique Iglesias. Duel El Corazon hoor je na Doe Maar Sin.

Lekker meezingen met deze klassieker uit de jaren 80 van de Culture Club. Karma Chameleon. Op Radio BNT, de zender die morgen precies 1 jaar bestaat. En daarom geven we morgen Limburgse vlaaien weg. Nou, wil je kans maken op zo'n lekkere Limburgse vlaai, dan ga je naar de Facebook of de Instagram en dan laat je bij ons bericht weten wat jouw favoriete vlaai is. Hoor je je naam morgen vroeg in de ochtendshow tussen 7 en 10 op de radio, dan heb je vlaai via radiobnt.nl en dan win je jouw favoriete vlaai. Jouw club.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed, toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.
3: Goedemiddag. Dit is Radio BNT. Oh,

0: Rihanna deed het samen met Drake en What's My Name bij BNT. De man die ooit door de politie in de woestijn gezocht werd, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Een wisselvallige dag in Limburg en Brabant. Een mix van wolken en af en toe zon, maar ook regen en onweersbuien. En het wordt vanmiddag maximaal 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood. Maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdringt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Bruno Mars bij Radio BNT en On My Soul. Net toen zijn carrière in 2010 ontplofte, toen werd hij in Las Vegas opgepakt in het toilet van een casino met drugs op zak. Bruno Mars die kreeg een voorwaardelijke straf. Hij dacht van ja, ik kan er dan wel een PR-ramp van door laten ontstaan. Maar hij gebruikte de woede en schaamte als brandstof om de studio in te duiken en een nieuw album te schrijven. Inmiddels reist hij de hele wereld over en scoort hij hit na hit. Radio BNT met Joe Corey en Tom Grennan nu. Dit is Lionheart.

Afrojack samen met Rabel en 10 Feet Tall bij BNT. Heb je last van een maandagmiddagdip? Nou, zeker niet met Duncan. Je hoort hem zo tussen

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening valt de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op 1 land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijk nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
14: Op de playlist de beste hits en classics voor je om de maandag lekker door te komen. Miles Smith hoor je zo meteen. Na Ronan Keating. Zomer.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Dit is BNT met O'Grady Keating en Loving Each Day. Hey, goedemiddag en welkom op je maandagmiddag. Duncan is mijn naam en ik ga verder waar Tim net is gebleven. De beste hits en classics voor je draaien. Om je lekker door deze werkdag heen te slepen. Wat dacht je van Fleming en Meteor? Passenger zo meteen en Perfect. Dit is Fast.

Passenger to the Wrong Direction, Fleming hoorde je ook. En niet nodig op Radio BND, het station dat je al een jaar aan hebt staan. Ah, vanaf morgen dan, hè. Morgen zijn we 1 jaar, vieren onze allereerste verjaardag. Heb jij al Radio BNT 1 jaar lang op je DAB Plus voorkeur staan? Of heb je ons pas net ontdekt? Dan welkom voor heel Limburg en Brabant is dit Radio BNT. En ja, wie jarig is, trakteert. Dus morgen gaan we in de ochtendshow heel veel vlaaien weggeven. Echte lekkere Limburgse vlaaien. Aan jou is simpelweg de vraag, wat is je favoriete vlaai? Is dat een rijste, een kersen, misschien wel een abrikoos? Wat is je favorietje? Laat het even achter via onze Facebook of Instagram. En luister morgen naar de ochtendshow. Dan maak je kans bij Erik op een Limburgse vlaai. En vier je met ons het 1-jarig bestaan. BNT met Tina Turner nu. I call you.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: Avicii, Waiting for Love. Dit is Radio BNT. Zometeen Paula Abdul, Sommieus onderweg. En een boyband waarvan je één lid al hebt gehoord deze middag. Welke dat is, hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Trekken vooral deze middag en vanavond regen en onweersbuien over Limburg en Brabant. Lokaal met hagel en windstoten. Tot maximaal 21 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood, maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdringt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio.

hier op Radio BNT in de ochtendshow Limburgse Vlaaien voor ons eenjarig bestaan. Deze man heeft ook iets met vlaaien. Hij heeft ze namelijk uitgedeeld op Pinkpop dit jaar. Hij stond daar op te treden en ineens stond hij achter een of andere stand vlaaien gewoon aan bezoekers uit te delen. En dus denk ik dat hij morgen ook gaat luisteren om te winnen in de ochtendshow. Teddy Swims, Bad Dreams op Radio BNT. Deze man had je al gehoord, Ronan Keating, Loving Each Day. Hij zat ook in dit beentje, Boyzone. Je hoort ze nu met Picture of You.

0: Amazing in de auto of kantoor met BNT en Ray Parker Jr.
1: De vertaalvraag.
0: Yo, Ghostbusters op Radio BNT. Nieuwe opgave, nieuwe week, dus gaan we weer aan de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest van een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien aan de hand van deze vertaling. Als jij mijn bodyguard wil zijn, kan ik jouw lang verloren maatje zijn. Ik kan jou Betty noemen en Betty, als jij me roept, mag je mij L noemen. Enig idee over welke track dit gaat? Radio BNT. Ik draai hem zo meteen en je mag een poging wagen om het goed te gokken via radiobnt.nl. Hoor je het na BTS en Dynamite.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
11: Rick is scherp, want die wist het goed te raden vandaag in de vertaalvraag. Dit was de opgave. Als jij mijn bodyguard wil zijn, kan ik jouw lang verloren maatje zijn. Ik kan jou Betty noemen. En Betty, als jij me roept, mag je mij L noemen. Nou, Betty en L kwam bij Paul Simon uit.
1: Duncan Fresh.
11: En dat is precies het antwoord dat Rick wist te geven via radiobnt.nl. You can call me L.

vertrouwen in onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez, de Spanjaard die Nederland tot grote hoogte moet brengen op EK's en WK's. Gaat hem dat lukken? Dat zullen we moeten meemaken. Eén ding is zeker, hij heeft Nederland niet gecoacht toen dit een grote hit was op het WK. Dat was namelijk dit jaar. Shakira, Die Die op Radio BNT, Paul Simon hoorde je ook en You Can Call Me L. Nou, je mag me ook gewoon Duncan noemen hoor op deze maandag. Het is de 31ste van augustus. De zomer loopt op zijn eind, maar de zomertracks zeker niet. Toontje Lager en Dean Lewis na Mooney.

TNT een toontje lager. Stiekem gedanst, Dino is ook een How Do I Say Goodbye kwam voorbij op de radio. Even opgelet, als je door Limburg moet karren de komende weken en dan vooral 's nachts, dan moet je rekening houden met meerdere afsluitingen op de A67 en A2. Rijkswaterstaat voert namelijk onderhoud uit aan die snelwegen. Beginnen vandaag die werkzaamheden en duren tot en met donderdag 10 september. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en langere reistijd. Onder andere op de A67 bij Venlo, de A2 bij Nederweert en de A67 bij Panningen. De werkzaamheden worden wel altijd uitgevoerd op een vaste tijd tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Dus wees gewaarschuwd. En dan hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En draai ik de beste muziek voor je om die maandag lekker door te komen. Two Brothers on the Fourth Floor staan voor je klaar uit de 90's zometeen. I'm Thinking of You, na Justin Bieber. What do you

0: Nieuwe muziek van Ella Langley, ook op Radio BNT. Choosing Texas, hoorde je. Two Brothers on the Fourth Road daarvoor, en I'm Thinking of You. I'm Thinking of Wet, Wet, Wet. Dat zo meteen, Sweet Little Mystery. Ook Robbie Williams is onderweg. Eerst even kijken naar het weer op deze maandagmiddag. Het is een beetje mooi, hè? Wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Vooral deze middag en vanavond regen en onweersbuien in Limburg en Brabant. Maximaal 21 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood, maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdrinkt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.

Radio BNT, Jack Jones daarvoor in Where Did You Go? Heb je trek in een Sweet Little Mystery? Kom dan even dicht bij de radio. Want je kunt namelijk Limburgse vlaaien winnen morgen in de ochtendshow bij Erik. We hebben er een stapel hier liggen. Ja, nog niet hè. Ze worden natuurlijk vers gebakken voor jou. De vraag aan jou is alleen, wat is je favoriete Limburgse vlaai? Is dat een Riesde vlaai of een abrikoos? Gummelepudding? Kan natuurlijk allemaal. De enige vraag aan jou is om dat even te laten weten op onze Facebook en Instagram. Of Instagram. Laat dan je favoriete vlaai achter. Luister morgen naar de ochtendshow en win dan een Limburgse vlaai. Waarom

0: Melody op Radio BNT. We gaan er zo meteen weer aan beginnen. De radio wordt 20 minuten lang voor jou. Ook op deze maandagmiddag rond 3:10 geven we het startschot. En dan wordt de playlist van jou. Dan mag jij hem gaan invullen en ben ik benieuwd waar jij mee gaat komen. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Misschien voor jou of je collega?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar hebben jullie in gezamenlijkheid zin in? Laat maar weten via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen in de Takeover. Sweetheart,

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Elko Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverref Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Goedemiddag, zometeen een nieuwe ronde Takeover. Jij vraagt aan en ik ga draaien. Dat zometeen na Juanes.

0: Shanna Spyro, Material Lover, Gwen Estavor en La Camisa Negra. Het is zo goed als 3:10. Ben je er klaar voor en kan ik hem starten? Ja, bij deze.
1: De Radio BNT Takeover.
0: We gaan hem namelijk weer doen en vooral jij, want de komende 20 minuten is de radio van jou. De Radio BNT Takeover is begonnen. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT en hebt even... Ja, Radio BNT in jouw bezit.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus maak daar vooral gebruik van. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Daar was Stijn heel duidelijk over. Middag mag Queen op, another one bites the dust.
1: Dit is de Radio.

Voor Fleur, voor haar oom Frank, Magic and Root, Queen hoorde je ook. Another One Bites the Dust. En die was dan weer voor Stijn. In de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai. Casper is nog even aan het werk. De laatste dingen aan het wegwerken en dan op tijd naar huis. Graag voor mij Mr. Big Wild World. Bij deze van jou.

Waar heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

overkant. Het officieuze volkslied van het oosten van het land, want daar wordt hij massaal mee gezongen. Suzanne Freek en Snelle de Overkant, maar ook hier in het zuiden hoor. Want hij werd aangevraagd door Robin in de Radio BNT Takeover. Voor Mr. Break in Wild World en die was dan weer voor Casper. Dank voor alle appjes en de verzoekjes in de Radio BNT Takeover. Mag je elke werkdag doorgeven rond de 3:10. De radio is 20 minuten lang van jou. En we zitten midden in die 20 minuten. Ik heb zo meteen nog ruimte voor eentje nadat ik deze heb gedraaid voor Bram. Die vraagt om een, nou ja, een hele feministische plaat.

Ian en Fuck You in de Radio BNT Takeover. Radio BNT. Ik heb nog plek voor eentje. Dat is een track van dit jaar. With Him Temptation was daar ineens met Smash Into Pieces. En dat is dan weer een rockband uit Zweden. Traden heel vaak samen op en dachten, hé, we hebben nog geen plaatje met elkaar gemaakt. Laten we dat doen. En zo geschieden. En dat is ook precies wat Lieke aanvraagt. Within Temptation in de Radio BNT Takeover met die vette plaat. Dank Lieke voor jouw verzoek. Somebody Like You.

0: De laatste in de takeover van vandaag was voor Lika, deze van Within Temptation.
1: Radio BNT Takeover.
0: Samen met Smashing to Pieces, Somebody Like You op Radio BNT. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde takeover en jouw kans op je verzoek op BNT. Zometeen al Sarah Larsen. Ilse de Lange is nog onderweg. En even kijken naar het weer. Regen en onweersbuien deze middag nog in Limburg en Brabant. Opgelet dus. En zo'n 21 graden is het maximaal vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10:00 volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood, maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdrinkt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio.

Dat is het meest lastige, hè? Op maandagochtend. Back to life, back to reality. Je moet weer opstaan om aan het werk te gaan. Was het nog maar een dagje extra weekend. De playlist van Radio

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud. Oh.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: En dan gaat hij heel lang wachten voor de laatste woorden.
0: And you let her go.
1: En dan is het einde van de plaat bereikt. Passenger en Let Her Go op Radio BNT. Daarvoor de KLF in Justified en Ancient. En zo meteen naar vieren de middagshow. Lekker onderweg naar huis met Erik Kerkhoff in de beste hits en classics. ABC en ook Jonas Blue staan op de playlist. Zometeen na 4 uur in de middagshow.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In zijn woonplaats te Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jette, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. En de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipol. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Makkelijk zat, een zogenaamd ABC'tje. Je hoorde ze met de Look of Love, ze hebben een paar hits gehad. En misschien was dit wel de allergrootste. Je hoort hem hier voorbij komen. Op jouw radio, dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Met nu Janis Blue.

Hakuna Matata. Jimmy Cliff op de radio. Het was de tijd natuurlijk van die prachtige Disney-films. Het was 1995. En dat zijn de herinneringen die je deelt met Radio BNT. Want je weet dat die muziek je raakt. Het is vandaag de 31ste augustus, de dag van de avocado. En op de radio hebben we zometeen Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En heb ik nog een andere prachtige single vooraf. The Weeknd, Can't Feel My Face. And I know

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

Een van de iconische hits. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Misschien ken je het verhaal een klein beetje. Hij was een beetje het hulpje in de platenmaatschappij, in de studio's. En de zanger van dit liedje, de oorspronkelijke zanger, tenminste die bedoeld was, die was er even niet. En toen zei je, Rick Astley, mag ik het eens proberen? Nou ja, de rest is geschiedenis. Dit is Radio BNT. Morgen dus zijn er vlaaien te winnen. Lekker, want we vieren een feestje. We bestaan 1 jaar. Op de radio nu. Deze van Topic, Fireboy en Nico Santos.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood. Maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdrinkt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er een klein kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

geproduceerd door Nile Rodgers, Sister Sledge en All American Girls. Ja, ik kan niet zo goed dansen, maar stilzitten, dat is eigenlijk ook best lastig bij zoveel lekkere hits. De dag van de avocado, 31 augustus op de kalender. Vandaag de verjaardag trouwens van Floortje Dessing. Die viert haar 56e verjaardag. Kennen we Debbie Gibson nog? Die wordt ook 56. En dames, Richard Gere is jarig, 77 vandaag. Mireille Bekooy wordt 79. En Vandeman Morrison viert vandaag zijn 81ste verjaardag. Kijk, dat zijn nog eens mooie feiten. Straks Maroon 5, nu Alex Warren.

Adam Levine en zijn band. Lekker. Maroon 5 op de radio en Makes Me Wonder. Het zijn eigenlijk altijd wel hele lekkere gelikte liedjes, hè? Daar kun je me altijd voor wakker maken. Hey, tot een uur of 6 neem ik je mee. De laatste minuten van je werkdag. En zometeen na 5 uur met gierende banden onderweg naar huis. Through the Looking Glass. Dat moet direct zijn. It's so quiet.

Ineens waren ze daar, de Mavericks, Dance the Night Away. En ineens was natuurlijk dat line dansen weer hartstikke populair. Ik heb het wel eens geprobeerd, ik was laatst op de Zwarte Cross. Heb ik een poging gedaan om het een beetje te volgen, maar misschien had het ook een beetje te maken met de biertjes, dat het allemaal, ja, er niet zo fraai uitzag.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in midden Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wel toch nog best een aardige dag geweest. Brabant en Limburg heeft genoten van een graad of 22. En Brabant en Limburg geniet vandaag ook opnieuw van Radio BNT. Met BB Rexha en Faithless.

80 was hij bijzonder geïnspireerd door een hele mooie vrouw, Christine Brinkley, fotomodel, waar hij ook een relatie mee kreeg. En hij schreef onder meer ook dit liedje voor haar, Tell Her About It. En daarvoor New Religion, Bibi Rexha en Fatalist op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Het is vandaag op de kop af 25 jaar geleden dat de KPN de telegramverzending afschafte. Ja, dat kon vroeger nog, hè. Dan gaf je een berichtje door en werd er een heus een telegram gestuurd. De laatste was trouwens voor het Koningshuis, en dat was er ook zo een die daar het meeste gebruik van hebben gemaakt. Als je iets bijzonders had gedaan, dan kreeg je bijvoorbeeld een telegram van de koningin. Ach, zo mooi kan het zijn. Straks Ed Sheeran op de radio, maar eerst Moosty en Hard & Juicy. Horny.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Shape of You. Oeh, kijk eens aan. Heb je een beetje zin in gezelligheid? Nou, dan zit je helemaal goed hier bij Radio BNT. Wist je dat we morgen al een jaar bestaan? We hebben morgen een klein feestje, want ja, we jaren gestrakteerd. En we geven in de ochtendshow Vlaaien weg. Wil je kans maken? Ga naar Facebook of Instagram en laat bij ons een bericht achter met welke vlaai jij het lekkerste vindt. Hoor je je naam dinsdagochtend in de ochtendshow? Dan app je het woord vlaai naar radiobnt.nl en je wint. Nou, makkelijker kunnen we die maken en vooral wel lekkerder. Een feestje, natuurlijk. Cool and the Gang, die mag niet ontbreken. Dit is Celebration.

Warren en Heaven op Radio BNT. Waar de muziek je raakt, altijd. Wil je alles over ons weten, dat is makkelijk. Dan check je onze socials. Dan ben je eigenlijk voor je gevoel altijd lekker dichtbij. Zometeen het regionieuws. We hebben natuurlijk de verkeersinformatie, want het is lekker druk op de weg. En op de radio een zomerhit opnieuw. De Pingpong Song, oftewel Do You Know, van Mr. Enrique Iglesias. Do you know?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. 3 vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De 3 inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood, maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exoten lokale diersoorten verdringt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 75 kilometer file. A16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Tom Grennan, wat heeft die man een fantastische stem. Don't Break the Heart op Radio BNT. Waar de muziek je raakt, zeker ook op maandag. Het is de 31ste van augustus. Een prachtige zonnige maand. Tenminste, voor het grootste gedeelte wordt afgesloten. En wat gaat september ons brengen? Ik weet het niet. In elk geval wel de opmaat naar bijvoorbeeld de herfst. En ik was afgelopen weekend in de supermarkt. Jawel, en ze lagen er al, hè? Ja, ja, zeker. Pepernoten en ik heb al een verdwaalde chocoladeletter gezien. Nou, dat belooft veel goeds. In het begin van de jaren 80, een dikke hit voor Diana Ross. Why do fools fall in love?

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij jou op de radio. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. En ben je een beetje gestrest vandaag geraakt op je werk? Ja? Misschien dat we het weg kunnen nemen, want je moet een beetje ontspannen de avond in kunnen. Dat doen we met Simon Webb. No worries.

David Guetta, Daddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone. Het is fijne muziek die je hoort op Radio BNT. Die je dan toch lekker de avond in helpt, als het ware. We zijn lekker onderweg naar huis met gierende banden. Misschien ben je aan het kokkerellen. Ik weet niet wat bij jou de pot schaft. Ja, ik moet er nog even op wachten. Ik begin toch wel een beetje trek te krijgen als ik erover nadenk. Ik neem je mee naar een heuse classic uit het begin van de jaren 90. Met Gloria Estefan. Dit is Get On Your Feet op Radio BNT.

Get on your feet, Gloria Estefan. Op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Morgenochtend dus vlaaien winnen. Dat belooft gezelligheid bij Erik in het programma. Want Radio BNT bestaat een jaar. Hé, hey, kijk eens aan, al meer dan een jaar lang luistert Brabant en Limburg naar Radio BNT. Ik heb er nog eentje voor je. Onze Nederlandse Martin Garrix met Dua Lipa. Een scare.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME... vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Goedemorgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse Vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De fabriek van snackfabrikant Mora aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen rond 10 uur volledig ontruimd vanwege een binnenbrand. Het vuur ontstond in een elektrische installatie van het pand. Vanwege de omvang van het industriële complex schaalde de brandweer op naar industriebrand en zetten zij meerdere blusvoertuigen en een adviseur gevaarlijke stoffen in. Om 11:45 was het vuur onder controle en kon het zijn brandmeester worden gegeven. Drie vakantieparken van realityster Peter Gillis worden begin oktober gedwongen geveild omdat hij niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het gaat om Park Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Schuldeisers hebben de openbare veiling aangevraagd om hun geld terug te zien. De drie inmiddels gesloten parken bestaan samen uit ruim 63 hectare grond en tellen bijna 2000 vakantiewoningen en standplaatsen. En het voornemen om de wasberen in Limburg volledig uit te roeien blijkt een langdurige kwestie, schrijft L1 vandaag. Ondanks de inzet van 80 vangkooien zijn er dit jaar al bijna 60 exemplaren gevangen en gedood, maar door snelle voortplanting en instroom uit Duitsland en België blijft de populatie stabiel. Volgens ecologen lopen er nog zeker 50 tot 100 dieren rond. Intensief ingrijpen blijft volgens hen noodzakelijk om te voorkomen dat de exote lokale diersoorten verdrinkt en overlast veroorzaakt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

zomerstaf staat te zwaaien en de dagen werkelijk voorbij laat flitsen. Morgen is het 1 september en dan is het precies een jaar geleden dat Radio BNT van start ging. En ook het Ethisch Café was toen voor het eerst te horen op dit station. En we begonnen toen op maandagavond even na 7 uur met dit nummer. Abracadabra van de Steve Miller Band, over toveren gesproken. Hè? Leek me dus leuk.

Nog even terug hoor op 1 jaar BNT. Je kunt daar een heerlijke prijs mee winnen morgen. Straks dus meer daarover, zoals gezegd. Zometeen hoor je Bon Jovi in het 80's Café. You Give Love a Bad Name. Na deze van Donna Summer.

Dit was in 1986 de eerste hit voor Bon Jovi. Maar ze hadden het nummer bijna weggegeven. De track die werd in eerste instantie gegund aan de Canadese groep Loverboy. Maar opeens kwam er een moment waarop John Bon Jovi en zijn vrienden begonnen te twijfelen over die keuze. En ze draaiden die beslissing net op tijd terug. En dat is maar goed ook. Want anders zouden de mannen van Bon Jovi hun eerste hit inderdaad zomaar weg hebben gegeven. En dan hadden we geen You Give Love Bad Name gehad in de versie van Bon Jovi althans.

0: dankzij Superduo. Je hoorde Andrew Gold, bekend van bijvoorbeeld Lonely Boy. En Graham Goldman, bekend als medeoprichter van de legendarische band 10cc. Dus dat mogen we met recht een superduo noemen, toch? Samen vormden ze in de tweede helft van de jaren 80 Wax. En je hoorde een van hun hits, dat was Building a Bridge to Your Heart.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wij gaan kijken. We zetten het voor je op een rijtje. Elke maandagavond opnieuw, hè, wat er deze week in de 80's allemaal gebeurde. Op 5 september 1980 bijvoorbeeld wordt de Gotthardtunnel tussen Italië en Zwitserland voor auto's geopend. Het is met 16,3 kilometer op dat moment de langste autotunnel ter wereld. Het is even schrikken op het vliegveld van Beek op 2 september 1981. Een vliegtuig van Transavia dat met 133 passagiers aan boord wilde opstijgen voor een vakantievlucht naar Mallorca krijgt op de startbaan een klapband. De piloot slaagt er ternauwernood in om het toestel aan het einde van de baan tot stilstand te brengen. De Italiaanse carabinieri-generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa wordt samen met zijn vrouw Emanuela op 3 september 1982 doodgeschoten uit wraak voor zijn strijd tegen de maffia. Een paar dagen later neemt het Italiaanse parlement voor het eerst een bijzondere wet aan tegen de georganiseerde misdaad. Op 1 september 1983 wordt boven Russisch grondgebied een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. In 1984 staat George Michael deze week op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met zijn allereerste solo-single Careless Whisper. Ga je zo meteen horen. Eerst vertel ik je nog iets anders. Op 1 september 1985 namelijk wordt de dan 38-jarige Joop Zoetemelk in Italië verrassend wereldkampioen wielrennen. En het Sovjet-passagiersschip admiraal Nakimov komt op 31 augustus 1986 in de Zwarte Zee in botsing met het vrachtschip Pyotr Vasev. Daarbij komen 398 mensen om het leven. In België wordt op 1 september 1987 het koninklijk besluit van kracht dat het roken verbiedt op alle openbare plaatsen in het land. En op 3 september 1988 vindt in een loods aan de Sumatra-kade in Amsterdam de eerste Nederlandse illegale raveparty plaats. Dan nog 1989. In dat jaar staat Margaret Singana deze week voor de vierde week op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met We Are Growing. Die hebben we een paar weken geleden voor je gedraaid, want die stond toen ook al op 1. Dus ik zei het daarnet al, hè? Wij draaien nu in het 80's Café de nummer 1 hit van deze week in 1984, George.

0: Dit was dan wel de eerste solo-single van George Michael, maar hij schreef het nummer samen met zijn Wham-bondgenoot en bandgenoot Andrew Ridgeley. Ze waren toen een jaar of 17. Careless Whisper heeft dus nog even op de plank gelegen. Ze wisten niet zo goed wat ze ermee moesten. En omdat het nummer veel rustiger en volwassener klonk dan de vrolijke dansnummers van Wham, werd uiteindelijk besloten om het als solo-project van George Michael uit te brengen.
1: En Raoul, die zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ja, ook weer een stamtafelgast vandaag natuurlijk, hè. Ik geef je de eerste hint. Wij zoeken een groep vandaag die in 1977 begon onder de naam The Future. Dat was nummertje 1 van 3 wat hints betreft. Je krijgt dus nog 2 hints van me en straks, nou, het zal het zijn, kwartiertje voor het einde.

0: wereldberoemd geworden als de begintune van de film Beverly Hills Cop natuurlijk. Eddie Murphy speelde in die film de rol van Axel Foley. En Harold Faltermeyer die was verantwoordelijk voor de muziek. Hij speelde alle elektronische instrumenten die hoorden helemaal zelf. Muzikaal mannetje dus. Een van de instrumentale grote hits uit de 80's, want die waren er toen wel degelijk.
1: De favoriete top 3.

0: van harte uitgenodigd om jouw favoriete top 3 uit de jaren 80 aan ons door te geven. Meer details daarover strakjes. Wie ons gevonden heeft wat dat aangaat is Oscar Schellekens uit Maarhezen. Hij heeft ons zijn favoriete hits uit de jaren 80 doorgegeven. Ik zet ze even voor je op een rijtje, want we gaan ze natuurlijk alle drie draaien. Zometeen als eerste Electric Light Orchestra en Rock and Roll is King uit 1983. Daarvoor de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love uit 1980. Niet daarvoor, maar daarna. Het zal duidelijk zijn. En wat is dan de nummer 1 voor Oscar? Nou, dat is U2. Dit keer samen met B.B. King. Wat we voor je gaan draaien is When Love Comes to Town.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Oscar die twijfelde nog even, liet hij ons weten wat hij nou op nummer 1 zou zetten. Uiteindelijk werd dat dus U2 en BB King met When Love Comes to Town.
1: De favoriete top 3.

0: via radiobnt.nl. Een nummer dat ik nog niet genoemd heb nu, maar wat we ook draaiden voor Oscar, dat was Electric Light Orchestra met Rock and Roll is King. Dankjewel Oscar voor het doorgeven van jouw favoriete 80's plaatjes. Dat kun jij aan de andere kant van de radio ook doen. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen via een WhatsApp-berichtje. Ga even naar radiobnt.nl en klik op het WhatsApp-icoontje en dan kom je vanzelf hier in de studio terecht. Maar je mag ook even naar de Facebookpagina van het 80's Café gaan bijvoorbeeld. Ook daar kun jij jouw favoriete 80's hits achterlaten.
1: Morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
2: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse Vlaaien.
1: Klinkt goed toch?
3: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
2: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
1: BNT. Radio BNT. 1 jaar.

wellicht nog herinneren. Die werd opgenomen in het zonnige Marbella in Spanje. En je ziet Samantha Fox daar in rondrijden in een open sportauto en racen met een speedboat. Ik kan me nog heel goed herinneren, inderdaad. Nothing's Gonna Stop Me Now. Echt zo'n onvervalste Stock Aitken en Waterman productie. Ja, je hoorde het al daarnet. En misschien heb je het in de loop van de dag ook al gehoord. Radio BNT, morgen precies 1 jaar oud. Wij vieren onze verjaardag. En ja, als je jarig bent, dan trakteer je natuurlijk. Hè? En wij gaan trakteren op heerlijke Limburgse vlaaien. Wat je daarvoor moet doen, dat is heel simpel. Ga even naar de Facebookpagina of de Instagrampagina van Radio BNT en laat daar weten wat jouw favoriete vlaai is. Jean Vink, die gaat voor een onvervalste rijstevlaai met slagroom. En de rijstevlaai is populair, want ook Peggy Kuipers, Bart Driessens en Ron Curves die kiezen daarvoor. Kruimelpudding is ook populair als ik zo naar de reacties kijk. Onder andere de favoriet van Marley Vrush, Andrea Schrijnemakers en Patty Rocks. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, als jij jouw favoriete vlaai ook hebt achtergelaten, dan is de volgende stap dat je morgen moet luisteren naar de BNT Ochtendshow met Erik Reutzer tussen 7 en 10. Als je daar nou, net als nu, bijvoorbeeld jouw naam hoort voorbij komen, dan app je nog even vlaai naar de studio en dan maak jij kans op die heerlijke vlaai die je zelf hebt uitgekozen eigenlijk, hè? 1 jaar, de tijd die vliegt, hè? Ja. Wij gaan straks ook weer een top 40 met je doornemen. Straks in het tweede uur dan gaan we de hele top 3 draaien van een top 40 van ergens deze week in de jaren 80. En daar gaan we even een jaartal voor bepalen. Pak ik even dat rad erbij. Zo. En dan kan ik daar een slinger aan geven. En dan gaan we even kijken op welk jaar dat die uit gaat komen. Dat wordt 1988. Dat is het jaar dat we straks onder de loep gaan nemen in het tweede uur. Dan nemen we de hele lijst met je door. De nieuwe binnenkomers en de sterke stijgers en zo. En zoals gezegd, we draaien dan de hele top 3. Ik ga de plaatjes alvast bij elkaar zoeken. En eens even kijken wat we dan precies voor je gaan draaien straks in het tweede uur. Radio BNT staat aan, alleen maar jaren 80 muziek op maandagavond tussen 7 en 9. En wie dan niet mag ontbreken, dat is natuurlijk deze dame.

gaat over een tienermeisje dat zwanger is en aan haar vader vertelt dat ze het kind wil houden. En met name vrouwenorganisaties en abortusklinieken die waren erg boos destijds. Ze vonden dat het nummer tienerzwangerschappen aanmoedigde of romantiseerde. En tijdens Madonna's Who's That Girl Tour in 1987 droeg ze het nummer op aan paus Johannes Paulus II. En dat viel erg verkeerd bij de katholieke kerk. Het Vaticaan riep op tot een boycott van haar concerten in Italië. En dat veroorzaakte natuurlijk weer wereldwijde aandacht voor Madonna. En ja, die aandacht werd groter en groter daardoor. Ik geef je hint nummertje 2 over onze stamtafelgast van vandaag. Twee leden van de groep Die Wij Zoeken, die verlieten de groep in 1980 en zouden later de band Heaven 17 oprichten. Dat was de tweede van in totaal 3 hints. Dus inderdaad, je krijgt er straks nog eentje van me, voordat we de stamtafelgast van vandaag gaan onthullen. Radio BNT is morgen jarig, maar Mike Wintjes uit Bocholt die is vandaag jarig. En dat geldt ook voor Van Morrison, 81 jaar geworden vandaag. Hier is hij met Have I Told You Lately?

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
7: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

Je zag ze niet zo heel vaak in de hitparades, Big Country, maar het nummer dat je hoorde, die deed het wel aardig toen. Het bereikte de 7e plaats in de Engelse hitparade en zelfs een eerste plaats in Ierland. En bij ons in de Nederlandse top 40 bleef Look Away steken op nummertje 27 in 1986. Ruim 6 minuten over 8 is het. Leuk dat jij luistert naar Radio BNT. Dit is het Ethisch Café. Ik ben Raoul en ik heb nog een heleboel leuke plaatjes uit de jaren 80 voor je. Tussen nu en 9 uur strakjes. Zometeen bijvoorbeeld Doe Maar eerst Queen en I Want to Break Free.

net eens even te kijken op de Facebookpagina van Radio BNT. De felicitaties die stromen binnen naar aanleiding van onze eerste verjaardag morgen. Roland Kwaadakkers feliciteerde ons bijvoorbeeld. Ook Peter Jansen doet dat. Proficiat, topzender, zegt hij. Robbie Sangers die feliciteerde ons met het eenjarig bestaan en voegt daar ook het woordje top aan toe. Even kijken, wat hebben we nog meer? Anita Brouwers-Narings feliciteert ons. Maar een tip, vergeet vooral niet jouw favoriete vlaag erbij te zetten. Want alleen dan maak je morgen kans.

destijds dat dit een Nederlandse band was. Misschien kwam dat wel door het feit dat Frits Spits helemaal gek van dit nummer was en het regelmatig draaide in zijn avondspits. Maar het waren gewoon twee jongens uit Engeland, Colin Campsey en George McFarlane, oftewel The Quick. Je hoorde The Rhythm of the Jungle in het 80s café. Zometeen gaan wij kijken naar de top 40 van deze week in 1988. We nemen dan de lijst met je door, vertellen je meer over de sterke stijgers en de nieuwe binnenkomers. En we gaan de hele top 3 van toen draaien. Dat zometeen na de alarmschijf van deze week in 1988. En dat was deze van UB40.

UB40, Red in Me Kitchen, Red Wet Wine, Maybe Tomorrow. En ja, zo kan ik even doorgaan. En deze deed het wel aardig in 1988. We haalden toen de alarmschijf. Deze week in 88. Where Did I Go Wrong, hoorde je. Dan maken wij meteen de switch naar de top 40 van deze week.

In 1988. De lijst werd uitgezonden op 2 september en er waren 7 nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste op nummertje 23 en de eerste op 36. Glenn Medeiros en Long and Lasting Love. Alice Beggs and Howard en Big Bubbles, No Troubles kwam binnen op 33 en op 31 kwam Level 42 binnen met Heaven in My Hands. De volgende nieuwkomer op nummertje 30 toen, Funhouse met Dancing Easy.

Tisjes van Europe ging bijvoorbeeld van 19 naar 10 en van 26 naar 9. Yes and the Plastic Population met The Only Way Is Up. Van 15 naar 8, dus opnieuw in de top 10. Salt and Pepper met Shake Your Thang. En wat ook heel goed ging toen was Girl You Know It's True van Milli Vanilli. Die steeg van 21 naar 7.

0: Fantasy van Is She Really Going Out With Him. En van 3 naar 2 ook 1 plaatsje winst dus nog. Stop van Sam Brown. De nummer 1, die was exact hetzelfde als een week eerder. Dat was Tribute Ride On van de Pasadena's.
1: Ethisch Café met Raoul Moreau.

0: Morro.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

heel wat Motown-artiesten. Je hoorde de namen voorbij komen in Tribute Ride On. De Pasadena's waren dat. Deze week in 1988 was het de best verkochte single in Nederland. Stond op 1 in de top 40. Je hoorde ook de nummer 2 en 3. Sam Brown met Stop en Joe Jackson met Is She Really Going Out With Him. Zometeen de standtafelgast. En je hebt nog een hint van me te goed, hè? De zanger van de groep die wij zoeken scoorde in 1984 een solo hit met Together in Electric Dreams. Dat waren de drie hints. En ik denk dat die laatste hint veel duidelijk heeft gemaakt, hè? Zometeen ga je het horen. Je hoort dan het hele levensverhaal over deze groep in kwestie. En natuurlijk gaan we twee grote hits draaien van de stamtafelgas van vandaag. Elke week doen we dat toch, hè?

0: Dit klonk net even anders in 1985. Het was niet echt de bekende Santana-sound, om dat zomaar even te zeggen. Helemaal in lijn met de sound van de jaren 80 was het wel. Hij maakte meer gebruik van synthesizers en drumcomputers. Rauwe Latin rockgerichte gitaarsolo's waar de band in de jaren 70 groot mee werd, die werden eventjes helemaal vergeten, waren patsboom verdwenen. Santana in het Ethisch Café dus, en Say It Again.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ja, we gaan het onthullen wie er aan de stamtafel zat in het Ethisch Café. 3 hints heb ik je gegeven en ik zei het daarnet al, misschien is het wel duidelijk geworden na die derde en laatste hint. De Human League is stamtafelgast vandaag. De groep werd in 1977 opgericht in het Engelse Sheffield door synthesizerspelers Martin Weir en Ian Craig Marsh. De groep heette eerst The Future, maar werd vlak na het toetreden van zanger Philip Oakey omgedoopt in The Human League. In 1979 tekende de band een contract bij Virgin Records. Er werden 2 albums uitgebracht, Reproduction en Travelogue. Beide LP's kregen lovende kritieken. Door problemen binnen de groep besloten Weir en Marsh eind 1980 de groep te verlaten. Later zouden ze Heaven 17 oprichten. Met het vertrek van de 2 muzikanten en met contractuele verplichtingen om op te treden, werden Wright en Oakey gedwongen om op zoek te gaan naar nieuwe bandleden. Wright leerde zelf de synthesizer bespelen en bassist Ian Burden en 2 zangeressen, Susan Ann Sully en Joan Catterall, die werden aangetrokken om de groep te versterken. Later dat jaar werd ook gitarist Joe Callis lid van de band en ging Martin Rushent, die eerder samenwerkte met The Stranglers, de platen produceren. De grote doorbraak die volgde met het album Dare. Het bevat onder andere de hits The Sound of the Crowd, Love Action, Open Your Heart en Don't You Want Me, dat eind 1981 in Engeland op nummer 1 stond en 1982 een wereldwijde hit werd. Een jaar later werd Dare opgevolgd door de EP Fascination, met daarop onder andere de single Mirror Man. In 1984 volgde het album Hysteria. Dit werd niet zo succesvol als Dare, maar met The Lebanon bevatte de plaat toch een redelijke hit. Philip Oakey die bracht in 1984 een solo-single uit, Together in Electric Dreams, geproduceerd door Giorgio Moroder. En in 1986 keerde de Human League terug met de CD Crash. De single Human werd een grote hit, maar daarna scoorde de band geen hits meer. Toen in 1990 het album Romantic uitgebracht werd, waren de gloriedagen voorbij. Na dit album verbrak Virgin het contract met de band. 5 jaar

regelmatig op de radiostations gedraaid en haalde de top 10 in Engeland. Tussen 2001 en 2011 verschenen er nog een aantal nieuwe cd's, maar het succes uit de jaren 80 werden nooit meer geëvenaard.

Aoki. En dan hoor ik de naam van die single, Together in Electric Dreams. En dan denk ik, ja, die moet ik ook weer een keer op mijn playlist zetten. Je hoorde hem nu in The Human League als standtafelgast. Don't You Want Me uit 1982 en Human uit 1986. Ja, morgen vroeg, dan moet jij tussen 7 en 10 zeker luisteren naar de BNT Ochtendshow met Erik Reutzer. Want wij gaan vlaaien weggeven. Ik heb het je eerder in het programma ook al verteld. BNT bestaat morgen precies 1 jaar. En wie jarig is, trakteert. En wat jij moet doen is heel eenvoudig. Ga even naar onze Facebookpagina of onze Instagrampagina. En vertel ons daar even wat jouw favoriete vlaai is. Mario Zwaan die gaat bijvoorbeeld voor de kersenvlaai. Mirjam Roks voor abrikozen. Bianca Hekker voor smurvenvlaai. Belinda Omen voor linzen. En Marian Roefs voor kruisbessenvlaai. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Heel wat mensen hebben ons al hun favoriete vlaai doorgegeven. Ik heb nu wat namen genoemd. Dat is nu nog niet zo belangrijk. Maar morgen vroeg gaat dat wel belangrijk zijn. Want als Erik jouw naam noemt, dan moet je snel even vlaai naar Radio BNT appen. En wie weet ben jij dan wel een van de gelukkigen. En win jij een van de vlaaien. Zo simpel is het. Het is 9:09. Ik heb zo dadelijk Taco nog voor je met Putin on the Ritz. Echt zo'n one-hit wonder uit de 80's. En ik heb ook Rick Astley nog voor je met Never Gonna Give You.

0: Enschede.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
1: Sportlife. Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietenlaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Christoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Vond.

0: Groningen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse Vlaaien.
0: Klinkt goed, toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1 jaar oud.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: morgen bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
1: En om dat te vieren win je morgen in de ochtendshow bij Erik Limburgse vlaaien.
0: Klinkt goed toch?
2: Ga nu naar onze Facebook en Instagram. Laat ons weten wat je favoriete vlaai is.
1: En luister morgen naar de ochtendshow bij Erik. En maak kans.
0: BNT. Radio BNT. 1

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in een ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht.